Boys of Indonesia, men Indonesia for the world. Hallo luisteraars, we zien elkaar weer bij de Nederlandstalige uitzending van Voice of Indonesia. Vandaag geven we informatie over het Capgome feest dat in verschillende regio's in Indonesië zijn hoogtepunt begint te bereiken. Daarbij worden we begeleid door nostalgische liederen uit Indonesië. Luister daarom vooral naar Voice of Indonesia op de korte golf 3325 kHz en 4755 kHz of via de streaming op de website van Voice of Indonesia die aan voinews.id voinews.id en de RRI digitaal applicatie. En vandaag beginnen we met het nieuws. Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. Het Indonesische nationale voetbalteam heeft geschiedenis geschreven door de allereerste FIFA Asian Cup te winnen. Indonesië versloot Thailand na strafschoppen met 4-2 nadat de wedstrijd na verlenging in 2-2 was geëindigd. De finale werd maandag 5 oktober gespeeld in het Gelora Bung Karno Stadion in Jakarta. Indonesië kwam in de 84ste minuut op een 1-0 voorsprong. Nadat een vrije trap van Dean James via de Thaise verdediger Ikhlas Sanron in het doel belandde. 3 minuten later maakte Thailand alweer gelijk. In de verlenging kwam Thailand in de 110e minuut zelfs opnieuw op voorsprong, maar in de 116e minuut zorgde Elkan Bagat voor de 2-2. In de beslissende strafschoppenserie bleef Indonesië foutloos. Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagat en Shane Patinama benutten hun strafschoppen, terwijl 2 Thaise spelers hun penalty misten. Met de overwinning pakte Indonesië voor het eerst een internationale voetbalprijs boven de gouden medailles op de Zuidoost-Aziatische Spelen, de SEA Games. In de Verenigde Staten zijn 2 jonge Sumatraanse tijgers, een ernstig bedreigde diersoort, geboren in de Fort Worth Zoo in Texas. Het gaat om de eerste geboorte van Sumatraanse tijgers in de geschiedenis van deze dierentuin. De 2 mannetjes werden op 1 juli geboren. Hun moeder heet Ndari en hun vader Rakan. Volgens het veterinaire team verkeren zowel de moeder als de welpen in goede gezondheid. De 2 tijgertjes kregen de namen Barani, Indonesisch voor dapper, en Malu, oftewel verleggen. De Indonesische ambassadeur in Verenigde Staten Indroyono Susilo zegt dat de geboorte ook symbool staat voor de nauwe banden tussen Indonesië en de Verenigde Staten. Zo was Fort Worth in 1990 de eerste Amerikaanse staat die een stedenband aanging met een Indonesische gemeente, namelijk Bandung in West Java. Barani en Malu zijn inmiddels te zien in het verblijf Predators of Asia in Afrika. De 2 jonge tijgers fungeren daar als ambassadeurs voor de bescherming van hun soortgenoten in het wild op Sumatra. Het Indonesische ministerie van Transmigratie werkt samen met Technische Universiteit München, oftewel de TUM in Duitsland, en de Diponegoro Universiteit in Indonesië. Samen ontwikkelen ze een model voor duurzame groene ontwikkeling in het transmigratiegebied Batam Rempang Galang, oftewel Barelang, op de Riau Eilanden. De samenwerking vindt plaats tijdens de Summer Course 2026 met als titel Transformative Transmigration Planning Towards Green Barelang. Het programma duurt van 1 tot en met 10 oktober en richt zich op de ruimtelijke ontwikkeling van het transmigratiegebied Tanjung Banon op Batam. De deelnemers hebben in het gebied Rempang ecocityveld onderzoek gedaan. Ze verzamelden gegevens over onder meer ruimtelijke ordening, economie landgebruik, de bescherming van het kustmilieu en de versterking van de lokale gemeenschap. Volgens minister van Transmigratie Muhammad Iftiah Sulaiman Surenegara gaat transmigratie tegenwoordig verder dan alleen het verplaatsen van inwoners.

doel is om duurzame economische ecosystemen op te bouwen, waarin mensen kunnen werken, zich kunnen ontwikkelen en hun levensstandaard kunnen verbeteren. En luisteraars, dat was het nieuws.

everyone, Voice of Indonesia. Vandaag zijn we Indonesiërs echt heel blij. Want gisteravond heeft het Indonesische nationale team de FIFA ASEAN Cup gewonnen. Sommigen zeggen dat dit de overwinning is waar we al 35 jaar op hebben gewacht. Maar voor de millennials en de Gen Z'ers die de AFF Cup van 2010 nog goed kennen, voelt het eerder alsof we hier al 16 jaar op wachten. Dat was namelijk de periode waarin de eerste genaturaliseerde voetballers deel gingen uitmaken van Indonesische team. Veel kinderen in 2010 nog meehouden omdat Indonesië er niet in slaagde de AFF Cup te winnen, haalden gisteravond opnieuw. Maar deze keer waren het tranen van geluk, want eindelijk is die droom uitgekomen. Het Indonesische voetbalteam heeft een grote internationale prestatie neergezet. Even terug naar de wedstrijd van gisteravond. De bondscoach John Hartman stelde zijn sterkste opstelling op tegen Thailand. Spelers die dankzij hun eerdere goede wedstrijden enorm populair zijn geworden, stonden allemaal op het veld. Onder andere doelman Emil Odero, Kevin Dix, Elkan Baget en Justin Hubner. En ook Calvin Verdong, Ratnar Oratmangun, Joey Pelopesi en Tom Haye. En ook Olaramani, Mitchell Becker en Luke Vickery maakten deel uit van de selectie. Het eerste doelpunt voor Indonesië viel in de 84ste minuut toen Dean James Indonesië op een 1-0 voorsprong zette. Thailand kwam daarna terug en draaide de stand zelf om naar 2-1. Maar in de 116e minuut maakte Elkan Baget de gelijkmaker na een prachtige assist van Egy Maulana Fikri en Rizky Ridho. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een gelijkspel waarna de winnaar via strafschoppen moest worden bepaald. Indonesië won de spannende strafschoppenserie met 4-2. De vier Indonesische penaltynemers Kevin Dix, Dean James, Elkan Baget en ook de famous one Shane Patinama schoten allemaal raak. En er was een moment dat we zeker niet mogen vergeten. De doelman Emil Audero wist de penalty van Natapong Sairia te stoppen. Daarmee hield hij de stand op 4-2 en stelde hij de overwinning van Indonesië veilig. Misschien klinkt dit allemaal een beetje te trots, maar probeer ons alsjeblieft te begrijpen. Deze overwinning betekent ontzettend veel voor ons Indonesiërs. En we willen dit moment ook graag delen met onze luisteraars in Nederland en de rest van Europa. Want deze overwinning is mede te danken aan de vele Indonesische diaspora spelers van wie er heel wat een band hebben met Nederland. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik nog moet zeggen behalve bedankt for making this happen. En omdat we nog volop in de overwinningstrus zitten, luisteren we nu naar een nummer dat sterk verbonden is met het Indonesische nationale team. Dit is de Netral met Garuda di Dadaku.

weise worden. Hij stond bekend als een nationale leider met vele sterke karakters, zoals een standvastige houding, een strijd zonder geweld, een zo goed mogelijke inspanning, concrete werken, wijsheid in de diplomatie, het graag delen, eenvoudig en eerlijk. Dit zijn de wijze woorden van de eerste vice-president van de Republiek Indonesië. Wij moeten nooit ophouden de waarheid te onthullen. Mohammed Hatta.

luisteraars, we schakelen over naar nieuws uit de wereld van de legsport. Het toeristische speciale economische gebied Tanjung Lesung in de provincie Banten bereidt momenteel faciliteiten voor legsporten voor, waaronder skydiving en recreatieve vluchten. De faciliteiten moeten naar verwachting in december in gebruik worden genomen. De aanleg omvat onder meer een landingszone van 9 hectare uitbreiding van de parkeerplaatsen voor vliegtuigen en de taxiway en een verlenging van de start- en landingsbaan met 200 meter. Daarmee moet de veiligheid tijdens het landen worden verbeterd. De faciliteiten komen tot stand dankzij een samenwerking tussen PT Banten West Java en PT Bro Skydive Indonesia. PT Banten West Java stelt het terrein beschikbaar, terwijl de PT Bro Skydive Indonesia verantwoordelijk is voor de aanleg van de infrastructuur en het leveren van de benodigde apparatuur. De skydiving faciliteiten worden ondersteund door Salakanagara Tanjung Lesung Airport, dat al over een landingsbaan beschikt voor de legsportactiviteiten. De exploitanten hopen dat de nieuwe faciliteiten het sporttoerisme verder versterken en vooral jongeren enthousiast maken voor skydiving en andere legsporten. Ook bereikbaarheid van de Tanjung Lesung wordt beter. Het traject Cileles Bojong van de tolweg Serang Panimbang moet naar verwachting in november klaar zijn. Het volledige tolwegnet moet vervolgens in tweede kwartaal van 2027 volledig operationeel zijn.

Indonesia, the international outstanding van Radio Republik Indonesia, presenteert uitzendingen in 9 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, BOI Pista, The Session, De Wonderen van Indonesia, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.

Not news over the overwinning fun Indonesia's national team and the plan and for new skydiving facilitated in Tanjung Lesung. Khan what new happen over it, what was Sky Lake and Stuk Vertrouwder is on the 8th tafel. When Eamon and Kai kill by and Lake and I, the round face dagen bijna altijd in the cookies trommel te vinden is. Kastengels. Deze kleine, langwerpige koekjes staan bekend om hun hartige smaak en de sterke geur van kaas. Maar weet u dat de naam kastengel eigenlijk uit het Nederlands komt? Kaas betekent natuurlijk kaas en stengels betekent stengels of staafjes. Vanuit de term kastengels ontstaan uiteindelijk de Indonesische naam kastengel, aangepakt aan de Indonesische uitspraak. Sommigen mag zeggen kastengel of kastengel of kastengels, maar iedereen is akkoord dat kastengels is de echte woorden. En luisteraars, wat interessant is dat de kastengels die we in Indonesië kennen niet precies hetzelfde is als de kastengels in Nederland. Indonesische kastengels zijn meestal klein, zo'n 3 tot 4 centimeter lang, met een stevige, knapperige en broze structuur. En de Nederlandse kastengels, als jullie mogen weten, is langer zijn en worden meestal gemaakt van bladerdeeg. En daardoor zijn de luchtiger, gelaagd en napperig. Ook de manier waarop ze worden gegeten verschilt. In Indonesië worden kastengels meestal netjes in een glazen pot gelegd en als snack geserveerd, vooral tijdens de viering van Eid al-Fitr. En in Nederland zijn kastengels vooral een hartig tussendoortje dat ook gewoon in het dagelijkse leven wordt gegeten, bijvoorbeeld bij soep of een salade. Maar hoe is een koekje met zo'n Europese smaak eigenlijk zo sterk verbonden geraakt met Indonesische lebaran traditie? Daarvoor moeten we terug naar de periode van Nederlandse koloniale overheersing. In die tijd kwamen Europese recepten en kooktechnieken terecht in Nederlands-Indië. In de loop der tijd werden die recepten aangepast aan de ingrediënten die beschikbaar waren, de smaak van de lokale bevolking en manier van koken en eetgewoonten in Indonesië. Ook de vorm en het formaat van de kastengel veranderden, zodat het koekje praktischer werd om te maken en te serveren. En er bestaat eigenlijk geen standaard recept voor kastengels. Sommige recepten gebruiken edamer, gouda of cheddar. En ook het deeg en de structuur kunnen behoorlijk van elkaar verschillen. Wat ook interessant is, kastengels is oorspronkelijk helemaal niet speciaal voor lebaran gemaakt. Dat het koekje zo populair is geworden tijdens Eid al-Fitr komt door gewoonten die zich in de loop der tijd hebben ontwikkeld. Deze kastengels verschijnen trouwens ook regelmatig tijdens andere feestdagen, waaronder Kerstmis. Kastengels is dus veel meer dan alleen een kaaskoekje waarvan het recept uit het platteland kwam. De geschiedenis ervan laat zien hoe eten van de ene cultuur naar de andere kan reizen en vervolgens veranderd, aangepast aan de smaak en gewoonten van de lokale bevolking. Uit de Nederlandse traditie van kastengels ontstond zo de kastengel die tegenwoordig onlosmakelijk verbonden is met samenkomen, gasten ontvangen en feestdagen vieren in Indonesië.

Voice of Indonesia, the international outstanding fan radio Republik Indonesia, presented outstandingen in 9 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, BOI Pista, The Session, The Wonderen van Indonesia, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesia en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld.

Ausmacht hat den Overkastengel ein Overhut influden von Button auf sich können anspassen und auch ein Legunterdeal können worden von het dagelijks leven in Indonesië. Heeft u zich ooit afgevraagd hoe concurrerend Indonesische steden eigenlijk zijn in vergelijking met andere steden over de hele wereld? Het Wereldwijde Economische Onderzoeksinstituut, de Oxford Economics, geeft daar antwoord op met de Global Cities Index 2026. De index beoordeelt de 1000 grote steden ter wereld verspreid over 163 landen. Daarbij wordt gekeken naar 5 belangrijke aspecten. Economie, menselijk kapitaal, kwaliteit van leven, milieu en bestuur. In Zuidoost-Azië staat Jakarta wereldwijd op de 140ste plaats. Daarmee is het de op 3 na hoogst gerangschikte stad van de ASEAN-landen. Op het gebied van human capital staat Jakarta zelf op de 23ste plaats wereldwijd. En voor de categorie economics op de 59ste. De grote bevolking, de omvangrijke economische activiteiten en de jonge, goed opgeleid beroepsbevolking zijn enkele factoren die bijdragen aan de positie van Jakarta. Surabaya staat ondertussen op de 308ste plaats wereldwijd. De op één na grootste stad van Indonesië presenteert vooral goed op economisch gebied met een 216e plaats wereldwijd. Dat Surabaya tot de hoogst gerangschikte steden in ASEAN behoort, laat ook zien dat economische groei in de regio niet alleen op hoofdsteden steunt, maar ook op andere grote steden. In de top 10 van best gerangschikte steden in ASEAN staat Singapore op de 29ste plaats, gevolgd door Kuala Lumpur op de 65ste plaats en Bangkok op de 222ste plaats. De Jakarta volgt Manila op de 174ste plaats, Ho Chi Minh op nummer 205 en Hanoi op nummer 243. En wat interessant is dat de index niet alleen kijkt naar de administratieve grenzen van een stad, maar dit survey gebruikt de benadering van de functional urban area. Daarbij wordt ook gekeken naar omliggende gebieden en naar plaatsen waar mensen regelmatig naartoe reizen voor hun werk. Zo geeft de index een breder beeld van het stedelijke gebied en van de activiteiten van de mensen die daar wonen en werken. Hoewel Jakarta en Surabaya relatief sterk scoren op het gebied van economie en menselijk kapitaal, liggen er nog uitdagingen op het gebied van kwaliteit van leven en milieu. Jakarta staat op de 561ste plaats voor quality of life en op de 553ste plaats voor environment. Surabaya staat voor deze twee categorieën respectievelijk op 468ste en 388ste plaats. En wereldwijd staat New York bovenaan de Global Cities Index 2026, gevolgd door London, Parijs, Seattle en San Francisco. Als we het dus hebben over de concurrentiekracht van steden wereldwijd, laten Jakarta en Surabaya zien ook dat ook Indonesische steden deel uitmaken van het wereldwijde stedelijke groeilandschap. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van onze uitzending van vanavond. Bedankt voor het luisteren naar Voice of Indonesia. Blijf vooral met ons in contact. Luister naar ons op 4755 kHz of via de livestream op voinews.id. Download ook de RRI Digital applicatie, zodat u onze uitzendingen nog makkelijker kunt beluisteren. En het allerbelangrijkste, we would love to hear from you. Heeft u informatie of iets interessants dat u met ons wilt delen, stuur naar onze e-mail voilisteners@gmail.com. Ini Herdiani signing out. Selamat malam dan sampai jumpa.

Voice of Indonesia, the international outstanding van Radio Republik Indonesia, presenteert uitzendingen in 9 talen. Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.voinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, VOI Pista, The Session, De Wonderen van Indonesia, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.